0: erbij kan.
1: Prodo FM Indy.
2: De man erbij kan.
3: Prodo FM.
1: De man erbij kan.
3: De man erbij kan.
0: De man erbij kan.
1: Saatnya Prodo FM Indy akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.